Bob Lula, Skiddy Jim, Dashwar, Eddie Cochran of Crash Records. Deze platen worden aangespeeld in Hollywood, LA, West Coast, Rockabilly Music, 1956. Kurz voor zijn de grootste doorbroeg in 1957. Oké, van LA gaan we jetzt richting Fort Worth, Texas. Texas Rockabilly hebben we jetzt hier. Of Cowtown Records van een producer John W. Stephenson. Rockabilly Fort Worth, Texas. Here's Gene Ray met Rock and Roll Fever. Bopping around.

dance too slow, so step it up and go. Das war Rudy Ray Moore met Step It Up and Go, Federal Records, een sublabel van King Records in Cincinnati, Ohio. Dit was overigens niet de bekende Step It Up and Go song, als die draaitje keer, viertje keer, rond vijfje keer jaren. Dit was een volk andere versie. Oké, Ryder Gates, let's move now to Chicago, Chess Records in the 50s. Dat is label van Chuck Berry en Bo Diddley, van de producer Leonard Chess. De volgende rockabilly track wordt überhaupt niet veröffentlicht in die 50er jaren op Chess Records. Kim Taber trots hem uit de archieven. Russell Bridges, oh yeah, it's here, met Alright!

My Blues Away. Dat is waar Clarence Gaiman Brown. Nou, snantje in 156. Oké, de totale collector item sammeler rariteit. Heute in deze Racking 50 Sendung is een extreem zeldende rariteit. Van Sue and her Elm Valley Boys. Ik heb een kleine eindelijke informatie gevonden van deze medel. Heust waarschijnlijk kwam ze uit West Virginia. Maar daar ben ik me niet 100% zeker. In ieder geval, die nächste platte single van hier wurde in een zeer beschränkte kleine auflage geprest damals. Sue and the Elm Valley Boys zijn we jetzt hier. Met West Virginia Boogie.

0: Jenny Lee.
1: Oh, Jenny Lee. Daar waren Jan en Dean. De beginning, de aanvang van Amerikaanse surfmuziek aan de West Coast in Los Angeles, 1958. Dat was alles nog wijd voor de tijd van de Beach Boys in die 60er jaren. Deze platte dateert uit 58, de aanvang van surf rock and roll. Oké, let's stir up now met rhythm and blues. Schau maar, harmonica fats en stir up!

Delph Vikings en Flat Tire. Okay, we gaan jetzt richting Baton Rouge, Louisiana, aan de Mississippi. En dat betekent blues. Smokey Babe hebben we jetzt hier. Smokey Babe en Clyde Causey met Black Gale.

Road is Rockin'. Dat is waar. Cliff Davis met Rocky Road Blues. Dat meldt ze in die funstige jaren aangespeeld op dat kleine lokale JJ Label in Chicago. En van Chicago gaan we jetzt richting Cincinnati, Ohio. King Records. Dat meldt een der vurende R&B Rhythm and Blues Label. En de 40er aanvang funstige jaren. Aus dem Jahre 1949 spielen wir jetzt Bill Moose Jackson and his Buffalo Bearcats mit Why Don't You Howl Off and Love Me.